0: Kunnen zij zich kruiden en gaan zien, is waarschijnlijk.
1: Go for it.